0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

het gemis en nodig vrede vinden in dat wat is. Vol protesten, gans ondoen, wist de eeuwige slot, die wegleeft gewoon.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Berend, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: De hits van nu. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen... waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Nederweer 2 kilometer file met een klein kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: zon zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn been in het water, een bad in het zand. Geen knul aan de kop en iets pils in de hand. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hit

0: Omroep Venlo.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file op dit moment in het zuiden van het land. En die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oder is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Omroep Venlo 96.2.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: maken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 10 kilometer file rijden door een ongeluk. De rechte rijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
6: Jazeker, houden wij het vol.
7: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
5: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuiks en bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
10: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
9: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
5: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
4: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
6: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
4: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
7: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
4: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
10: Alles voor de lekkerste barbecue.
11: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
9: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
3: Vitamine Venlo.
0: Vitamine.

0: het weer.
1: Dit is Vitamine Venlo met Harold Bauer.
2: Ja, goedemorgen allemaal. Vitamine Venlo, alweer een nieuwe aflevering. Ja, het is lekker warm buiten. Ja, dus vandaag 26 juni. En ja, je zult het niet geloven, maar het is vandaag de internationale dag van de afkoeling. Jazeker. En ja, wat houdt dat dan eigenlijk in? Ja, waarschijnlijk heeft u er nog nooit bij stilgestaan. Maar ja,
1: de beste muzikale
2: de koelkast is een van de meest ondergewaardeerde elementen in uw huis. En niet alleen dat. En het koelhouden van eten is essentieel voor veilige en gezonde samenleving. En daarom is 26 juni ja, de internationale dag van de afkoeling. Ja, ja, zeker. En wat hebben wij nog meer op het nieuws? En dat ga ik dadelijk nog aan jullie vertellen. Maar eerst gaan we naar Sailing. Rod Stewart.

Sailing Rod Stewart was dat. Ja, ik begon de uitzending vandaag met, ja, inderdaad, de internationale dag van de afkoeling. Ja, ik herhaal het nog maar eens een keertje. Op een van de warmste dagen die we ooit gemeten hebben hier in Nederland is het vandaag de internationale dag van de afkoeling. Ja. Maar er is nog veel meer geweest op die dag 26 juni. Ook in 1948, ja, al zo lang geleden, werd de Berlijnse luchtbrug ingesteld. Ja, tot en met 12 juni 1949 wordt West-Berlijn via de lucht bevoorraad. Ja, hoe kwam dat? Nadat in de westelijke bezettingszones van Duitsland de D-mark was ingevoerd, voerde de Sovjet-Unie op 23 juni 1948 een eigen munt in voor de Sovjet-bezettingszone in Berlijn. En de westelijke machten besloten dat die munt in West-Berlijn niet geldig was. Ja, de Sovjet-Unie reageerde hierop door alle toegangswegen naar Berlijn af te sluiten. Ja, en zo kon West-Berlijn vanaf dat moment niet meer via water, spoor of weg bevoorraad worden. Nou, daarom hadden we toen die Berlijnse luchtbrug. En in 1963, op 26 juni, speechte Kennedy in West-Berlijn. En toen spreekt hij in West-Berlijn de beroemde woorden: "All free men, wherever the way may live, are citizens of Berlin, and therefore as a free man I take pride in the words, ich bin ein Berliner." In 1974 werd de introductie van de barcode in de VS geïntroduceerd. Ja, die barcode kennen we natuurlijk en wordt al heel veel gebruikt bij ons in alle winkels uiteraard. En in 1977 was Elvis Presley zijn laatste concert. Ja, 2 maanden later overlijdt Elvis in zijn huis in Memphis en de gevolgen van een hartstilstand. Ja, hij was gezien als de king of rock and roll. En op 26 juni 1992, als we het heel toepasselijk houden over de WK, in dit geval de EK in Zweden. Er deelden toen 8 landen mee, nu ondertussen al 48 met de WK. Toen werd Denemarken Europees kampioen op 26 juni 1992. Ja, 34 jaar geleden nadat outsider Denemarken in de halve finale Nederland had uitgeschakeld, verslaat Denemarken ook Duitsland met 2-0.

Feel Like Around, Simple Red. Ja, daarvoor hoorden jullie How to Remind Me van Nickelback. Ja, we hadden eigenlijk Frank Burm aan de lijn, maar die is er even uitgegaan. Dus ik zal hem dadelijk nog een keer proberen. En we gaan even nog een ander nummer instarten. Dat is Dicht Bij Alles, de Herfsthane Band.

0: Dichtbij is alles, de herfst aan de band, ja, die onlangs opgetreden hebben op het Pinkpop uiteraard. Nou, we hebben het nog een keer geprobeerd en we hebben Frank Beurm gelukkig nu weer aan de lijn. Onze weerman.
1: Weerman. Frank Beurm.
0: Frank, ben je er?
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Frank. Lekker warm buiten.
2: Zo.
0: Ja.
2: Ja, ja, warm is zeker. En het wordt nog veel warmer.
0: Ja.
2: Ja, heet zeg maar.
0: Je kunt je eigenlijk afvragen, hoe dan?
2: Ja, weet je, we hebben de laatste jaren, hebben wij, of ik kan zeggen vanaf 2018, hebben we met de regelmaat van de klok, hebben we in de zomer de 39 graden wel eens aangetikt en in de zomer van 2019
0: ja.
2: Hebben wij met 40,7 gilserijen hebben wij de hoogste temperatuur gemeten ooit.
0: Daar gaan we overheen. Misschien.
2: Ja, daar gingen we echt heel ver overheen toen. Ja. 40,7 was dat en dat was een verbetering van het record. 38,6 was het en nou 40,7 van 2,1 graden werd dat verpulverd, dat oude record wat al bestond vanaf, volgens mij was het 1947, 38,6 in Barnsveld.
0: Ja.
2: Nou ja, dat werd verpulverd in 2019, maar dat was pas in juli met de L van Leo.
0: Leo.
2: En nu zitten we in juni, en veel vroeger in de tijd. En in juni is het sowieso, het all-time record stond ooit op Venlo, en dat was 36,7
0: ja.
2: graden. Ook in die zomer van 1947. En dat is toch wel bedenkelijk. Ik bedoel, niet alleen het Venlo's record sneuvel, maar landelijk gaan we natuurlijk al veel meer records verbreken.
0: Je vraagt je af, waar gaat dat naartoe, hè?
2: Waar gaat het naartoe precies? Ja. Dan moeten we ons wel gaan afvragen, want dit is geen incident. Maar het is meer regel dan uitzondering gebleken.
0: Ja.
2: En het is iets om maar goed over na te denken hoe we met onze planeet omgaan. Het is natuurlijk niet alleen maar de mens. Ik bedoel, er gebeuren ook heel veel natuurrampen. Onder vulkaanuitbarstingen die zorgen ook voor CO2-gehaltewijzigingen.
0: Ja.
2: De mens heeft zich toch wel, waarschijnlijk denk ik, gaan we wel vanuit, heeft de mens daar toch de hand in. En, ja goed, het wordt allemaal warmer, dus de cijfers liegen er niet om en het ene record na het andere sneuvelt. En vandaag gaan we voor een all-time record voor juni. En nooit in de historie heeft juni met temperatuur van 40 graden gestrooid. Nou ja, dat gaat vandaag waarschijnlijk gebeuren in het zuiden van Limburg.
0: Mm-hmm.
2: Niet hier in Venlo, maar wel in het zuiden. Daar kunnen die temperaturen wel bereikt worden. Trouwens, in Frankrijk werden al temperaturen van 44 graden gemeten gisteren. Dus echt waanzinnig. En nou ja, er komt natuurlijk wel een einde aan. Ik zal dat even zo vertellen.
0: Ja.
2: Wat we denken te gaan krijgen, dat is vandaag de temperatuur 38. Nee, ik denk dat we hier de 39 graden wel gaan halen vandaag.
0: Mm-hmm.
2: En dat bij flink wat zon. En door die hele hoge temperatuur heb je zomaar kans op een thermisch lage drukgebied. En er kunnen dus enkele lokale onweersbuien ontstaan boven onze provincie. En of dat gaat gebeuren is zeer onzeker. Hou de buienradar in de gaten, zou ik zeggen. En hou ook de lucht in de gaten. Dat heb ik pas geleden tegen Ruud ook gezegd.
0: Ja.
2: Als je slim bent, kijk je gewoon af en toe naar boven. En als je van die stapelwolken ziet, dan is het zomaar kans dat die uitgroeien tot een bui. En dan heb je vandaag kans op een lokale warmte-onweersbui. En daar kunnen dus ook hagelstenen en windstoten bij zien. Dus dat zijn van alle ingrediënten voorzien. Dus hou het even in de gaten. Morgen zaterdag van hetzelfde laken een pak. Ik denk ook 38 graden. Bij een hoge luchtvochtigheid. Dat is vandaag ook wel het geval. En daardoor voelt het allemaal zeer on.

0: vragen aan buiten de deur aan.
1: Ja, ze zeggen de gevoelstemperatuur is 43 zelfs, was ik.
0: In de koelte binnen met een aircootje ook niet te hoog zetten. Maar in ieder geval die koelte opzoeken. En zondag komt dan vanuit het westen komt de frisse lucht binnen. Vanuit het westen. En dan gaat het ook afkoelen tot ver beneden de 30 graden uiteindelijk. En we komen dan volgende week uit op 24 graden.
1: Ja. En dat is heel cool.
0: We hebben zondag ook nog kans op een paar pittige regen en onweersbuien. En dat is allemaal lokaal van karakter. En dat kan zomaar boven je hoofd ontstaan. En als het niet ontstaat, dan heb je pech gehad. En hebben de boeren ook pech gehad. Want het is gewoon weer enorm aan het uitdrogen.
1: Maar de gevoelstemperatuur is 43, wordt er gezegd. Kan dat kloppen?
0: Ja. Kijk, we zitten onder een hittekoepel, zoals dat heet.
1: Hmm.
0: En dat is een hoge drukgebied boven onze contreien, met het centrum ten noorden van ons, want de wind waait uit oostelijke richting. Dus we zitten altijd ten zuiden van de as van het hoge drukgebied. Het hoge drukgebied is flink uitgebouwd. Dat ligt geposteerd, zeg maar, boven ons gebied. Waardoor er weinig stroming is. Er staat hier wel een windje, maar dan moet je al toch wel buiten af zitten. Maar in de stad is het een verzengende hitte.
1: Ja.
0: Weinig stroming. En dan wordt die hitte wordt ingevangen in dat hoge drukgebied. Dat noemen ze dan die hittekoepel, zoals ik net zei.
1: Ja.
0: En dan kan het zomaar zijn dat daar van die extreme waarden worden gemeten. En gevoelstemperatuur is natuurlijk de temperatuur die jouw lichaam te verwerken krijgt. Daar komt een stuk verdamping bij kijken. Als jij gaat zweten, dan gaat jouw lichaam daar tegen vechten. Ik bedoel, er komt zweet vrij, dat gaat verdampen op je huid. Dat zorgt voor een natuurlijke afkoeling van de mens. Maar als dat op een gegeven moment niet gewaarborgd is, dus dat die afkoeling niet optimaal is, dat je in de zon staat te werken of te sporten, dan vergeet het maar vandaag. Absoluut af te raden.
1: Dat is heel gevaarlijk.
0: Ja, gevaarlijk voor je gezondheid, absoluut.
1: Ja, precies.
0: Je lichaam kan ook als de, zoals ik net al zei, die temperatuur, die luchtvochtigheid naar de 60% gaat stijgen. Gaat er gewoon een deken over je heen vallen. En dan kan je lichaam op een gegeven moment kan dat vocht niet meer kwijt. Mm. Zeg maar dat zweten, dat wordt niet meer door de lucht afgevoerd. Waardoor die huid niet of nauwelijks afkoelt. En dan ontstaat juist een groot gevaar.
1: Ja.
0: Dat is bij inspanning en ook luchtkwaliteit. En vergis je er niet in, dat er komen nou veel aerosolen vrij van die die schadelijke stoffen die we uitstoten van onze auto's, met de fabrieken, noem maar op.
1: Mm-hmm.
0: Dus de hoge luchtverontreiniging. En als je dan gaat sporten, dan kan het zomaar zijn dat je daar de prijs voor moet betalen in verband met het aantasten van je luchtwegen. Dus hou overal rekening mee. Hou je rustig daar.
1: Ja, dat klinkt niet zo heel goed. Ja, goed, misschien voor degene die van de warmte houden. Maar voor iemand daar er niet goed tegen kan, is het toch wel heel vervelend.
0: Ja, vandaag en de zaterdag. Dus dat zijn eigenlijk twee dagen om goed in de gaten te houden. Ook voor je dieren. Zorg dat je ze niet buiten in de zon laat liggen. Ik bedoel, een beest zoekt natuurlijk toch wel zijn eigen weg.
1: Precies.
0: Ga er dan vanuit als je hondje in de tuin laat rondrennen, dat hij ergens onder een struik ligt te puffen.
1: Ja.
0: Of je kat. Hou daar wel je konijnen. Maakt allemaal niet uit. Hou er rekening mee. Het is gevaarlijk voor mensen en dieren als het 40 graden wordt hier. We zijn er niet gewend, maar lijkt meer regel te worden dan uitzondering. Dat is natuurlijk toch wel beangstigend. Ja, beangstigend. Ja, goed, ik bedoel, het klinkt natuurlijk heel dramatisch, maar...
1: Hallo, Frank? Ben je er nog? Ja, de lijn valt volgens mij weer weg. Ik weet niet waarom, maar... Ja, dan zullen we even moeten doorstarten. In ieder geval, Frank, als je me nog hoort, bedankt voor jouw weerbericht. Het is trouwens voor jou nu, voor de vakantie, de laatste. We gaan 4 september weer verder. We gaan even naar de headlines.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Headlines.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje, op de Wadden code geel. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië. In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer volop zon en de temperatuur schiet dus omhoog. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder heet.
2: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. In de Heidenoordtunnel is een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één rijstrook open. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan door de Drechttunnel via de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Repeat It, Martin Garrix. Ja, dat was wel heel bekend. En uiteraard Ed Sheeran, zoals jullie hoorden. Ja, de zomerparkfeesten, ja, die gaan weer over een aantal weken beginnen. Tussen 13 en 16 augustus. En dan is onder andere geprogrammeerd Antoon. En ik heb het in de eerste uur, dus vanmorgen, heb ik hyperventilatie gedraaid van Antoon. En die is ook geprogrammeerd. Ja, Bob Kantos, dat is de programmeur, of de hoofdprogrammeur moet ik zeggen, van de parkfeesten. Die was heel tevreden met het eerste programma, zegt hij. Want hij heeft nu voor het eerst het programma helemaal zelf in elkaar gestoken. Uiteraard met zijn team, maar hij is wel hoofdverantwoordelijk. En het zomerparkfeest beleeft dit jaar zijn 48e editie. En ja, hij heeft dus nu alle touwtjes in handen. En zijn uitgangspunt is alle disciplines in plek geven op alle podia. En in de reportage helpt Kantos je kiezen. Nou ja, in de reportage ook bij ons op de app natuurlijk. En voor Bob Kantos is het zijn tweedejaars hoofdprogrammeur, maar tegelijkertijd de eerste editie, zoals ik al zei, waarin hij volledig zijn eigen visie kan verwerken. En vorig jaar was er al veel vastgelegd toen hij begon. En natuurlijk doe ik dit niet helemaal alleen, schrijft hij. Wij werken met een heel team. Hij voelt nu echt als iets, het voelt nu echt als iets van ons samen. En dat voelt supergoed. Bob Kantos.

Islands in the Stream, Dolly Parton en Kenny Rogers hoorden jullie. En daarvoor hadden we Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Ja, onze weerman Frank Beurum had het er al over. De hittegolf die er nu op dit moment plaatsvindt in Nederland. En het was extreem warm. Althans, ik heb vannacht me helemaal kapot gezweet. Uiteraard wel ook naar het voetballen gekeken. Ik denk de meeste van ons. En voor het Nederlands elftal. Maar ik denk dat het daar misschien nog minder warm is dan hier. Maar goed, maar code rood dus, vanwege hitte. Ja, stadsbibliotheek en winkels dicht. En vanaf middernacht dus geldt in Limburg code rood vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio roept mensen op om op elkaar te letten. En niet alleen op elkaar, ook niet alleen op de mensen, maar ook uiteraard op de dieren. Daar had Frank het ook al over. Houd de dieren een beetje in de gaten, want die beesten hebben natuurlijk ook ontzettend warm. Ja, en veel organisaties en bedrijven doen aanpassingen vanwege het warme weer. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood heeft afgegeven vanwege de hitte in Nederland. Ja, en dat is een waarschuwing daarvoor dat de temperaturen uitzonderlijk hoog zijn en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, schrijft de veiligheidsregio. Echter, iedereen kan klachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting of in hitteberoerte. Let daarop op jezelf en elkaar en tref waar nodig de nodige maatregelen. Ja, deuren gesloten. Dus flink wat winkels kiezen ervoor om vandaag de deuren gesloten te houden. Of aangepaste openingstijden te hanteren. En ook de Stadsbibliotheek in Venlo gaat vandaag niet open. In het gebouw wordt op dit moment te warm om verantwoord te werken en te verblijven. En een aantal horecaondernemers kiest ervoor om het terras vandaag overdag niet te openen. Ja, zelfs VVV. Ja, VVV heeft de openbare eerste training van zaterdagmorgen dus, vanwege het warme weer vervroegd van 10:30 naar 9 uur. En de finale van het NK Schaken voor basisscholen, waarin het team van de Talentencampus, gaat zaterdag niet door. De wedstrijd in Arnhem wordt verschoven naar volgende week zaterdag. Ja, en het WK voetbal, ja, dat is op dit moment alsmaar in het nieuws. Gisteren hadden we dus onze wedstrijd, Nederland. En eigenlijk hebben we daar ook muziek voor. En het volgende nummer is daar wel een beetje op toepasselijk. De Leeuw komt eraan, Samuel Welten. Oh!

0: De beste muzikale vitamine boost. Dit is Vitamine Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Sex on Fire was dat. Ja, van... Moet ik even kijken. Kings of Leon uiteraard. Ja, ik ben het eerste uur begonnen met Anton. Hyperventilatie. Maar we krijgen in het tweede uur ook een speciaal interview. In dit geval niet over de parkfeesten, maar nee, we gaan het dan hebben over de Nacht van het Limburgs Leed. Ja, dat duurt nog natuurlijk eventjes. Dat zal in september plaatsvinden. Maar daar heb ik een gesprekje over met Finbar van der Veen. Want er is namelijk ook weer een nieuwe versie uitgekomen van, ja, inderdaad, Leedjes van de Eeuwigheid, Hello in the Yellow. En voor dat project, Leedje voor de Eeuwigheid 2 in dit geval, is er een nummer geschreven, of in dit geval is er gemaakt van het nummer Hello in the Yellow van Herfsthane Band. En die hebben dus met Chantal Jansen samen een samenwerking gemaakt voor dat nummer nog een keer opnieuw uit te brengen. Nou, daar gaan we in ieder geval het volgende uur over hebben met Finbar. En nu gaan we lekker verder met Ik Zing van Zoe Levi. Snelle.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizenaar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizenaar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizenaar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
7: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
6: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.

0: Dit is Harold Power.
1: Ja, goedemorgen Venlo. Dit is weer een volgend uur van Vitamine Venlo. Ja, we hoorden net Angels van Robbie Williams uiteraard. Ja, wat kunnen we in de tweede uur verwachten? Nou ja, onder andere nog een voorbeschouwing op Nidiscoplein. Dan komt onze Thijs Pennings in de studio om daar iets over te vertellen. Ja, en we hebben ook een speciale gast dit uur. En dat is niemand minder dan Finbar van der Veen. Die gaat om 11:15 iets vertellen over de Liedjes voor de Eeuwigheid. En daarin speciaal het nummer Hello in the Yellow. Of Hallo in the Yellow uiteraard. In een combinatie tussen met de Herfstzaneband en Chantal Jansen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, het WK voetbal, ja, dat slaat de klok. Hè. Elke keer als je tv aanzet, dan is er wel een voetbalwedstrijd op televisie. En Nederland heeft gisteren nacht gespeeld en met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ja, daar heeft iedereen wel plezier aan gehad. Al was het een saaie wedstrijd, vond ik wel hoor. Je kon goed merken dat Nederland toch wel de bovenhand had. En veel beter was dan Tunesië. Maar er is natuurlijk ook, en daar wil ik eigenlijk naartoe, muziek geschreven voor die WK. En een van die nummers die geschreven is door Shakira. En Shakira en met Burna Boy, moet ik zeggen. Want het is een samenwerking. En dat nummer heet Die Die.

0: Love Will Save the Day, Whitney Houston. Jazeker. Nou, we hebben misschien dat jullie dat niet weten, of wel, als jullie de website volgen van ons of de app. We hebben altijd een 12-uurtje. Ja, en wat is een 12-uurtje dan? Ja, dat is eigenlijk een column, geschreven door een van onze redacteuren. Of door jullie zelf, want jullie kunnen ook zelf een column insturen en dan kunnen we die in de weekenden plaatsen. Maar ik heb hier een heel toepasselijk column, een hele toepasselijke column van onze Thijs, Thijs Pennings. En hij schrijft: gesmolten tijd. Het is best warm. Dat is je misschien wel opgevallen. Ik wil het even niet hebben over hittestress, klots, oksels of airco-spijt. Maar juist over een mooi bijverschijnsel van de warmte, schrijft hij. De wereld krijgt een ander tempo. Moeten we langzaam maar gaan praten misschien. We zijn doorgaans een volk van de klok. En in de huidige extreme omstandigheden lijkt de tijd te smelten. En etenstijd is niet noodzakelijk, 6 uur. Het kan ook 7 uur zijn, of 8:30. Net wanneer je zin krijgt iets te eten. En sport in de buitenlucht is niet aan te raden. Als je het toch doet, moet het voor 9 uur 's ochtends of na 9 uur 's avonds. Het leven is fluïde en we blijken opeens best flexibel. En je kijkt op een andere manier naar je eigen stad. Neem het fenomeen huizen zonder voortuin. Het gaf me vaak een wat vreemd gevoel om willekeurig mensen op een bankje of ergens op een toiletpot op minder dan 1 meter te passeren. Nu zorgen die tuinloze panden voor welkome schaduwparadijsjes. Een paar dagen is alles anders en zolang je ergens verkoeling vindt, heeft dat zijn charme, schrijft hij. Voor even. Volgende week eten we gewoon weer om 6 uur. En hopelijk is de temperatuur dan weer een beetje gezakt.
1: Ook dit is weer een Venloos vitamintje.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje, op de Wadden code geel. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië. In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer volop zon en de temperatuur schiet dus omhoog. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder heet.
3: Ja, we hoorden net De Wereld is Mooi. Van Quante Hippe. Ja, we gaan het straks hebben over de Leedjes voor de Eeuwigheid nummer 2. En dat gaan we, daar gaan we het hebben met Femme van der Veen. En die zal rond 10:50 even en bij ons aan de lijn zitten. Aan de telefoon. En dan gaat hij het hebben over dat nieuwe nummer. Wat geschreven is door de Quante Hippe.

in samenwerking met Chantal Jansen. Hallo in the Yellow. Maar de eerste single die is uitgebracht voor die cd, die heet Alles Kumt Goed. En dat is van, in dit geval, Lex Uiting. Die heeft namelijk het eerste nummer alvast geschreven voor die nieuwe cd, die pas na de vakantie uiteraard rond de Nacht van het Limburgslied uitkomt. Maar die eerste single, dat is dan Alles Kumt Goed. Dat is een eigen interpretatie van een liedje van Frans Pollux. En dat vandaag uitgebrachte Alles Kumt Goed is het eerste resultaat dus voor dat project. En het nummer is eigenlijk origineel Luxaflex van Nedoet Lotte. Maar daar heeft Lex in dit geval dus een eigen interpretatie voor gemaakt. Alles Kumt Goed.

0: Pistol, Bruno Mars. Ja, ondertussen is Thijs Pennings aangeschoven hier in de studio. Goedemorgen, Thijs.
1: Goedemorgen, Harold.
0: Ja, de laatste in Disco Play van dit seizoen, kunnen we eigenlijk wel zeggen.
1: Wat
0: kunnen we verwachten vanavond?
1: We hebben eigenlijk, hadden we dat een tijdje terug, of zeker een week terug al bedacht, dat we naar de soort zomerse uitzending wilden maken, die laatste richting de zomer natuurlijk. Met een aantal gasten iets bijzonders gaan doen deze zomer. Nou ja, dat is gelukt. We hebben Seth Tissen vanavond hier, die gaat natuurlijk met FIFA Classic Live voor het eerst van de markt voor het stadhuis naar het Julianapark. Hij gaat vertellen en ook iets laten zien, als het goed is, hoe dat er dan daaruit gaat zien. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Dat wordt een hele andere setting natuurlijk, sowieso qua door de omgeving, maar daar kunnen ook veel meer mensen tegelijk terecht. Waar je natuurlijk voor bij de Op de Markt had je een aantal, twee weekenden vaak met concerten. Hier zijn het er volgens mij twee. Dus het is, daar komen per voorstelling gewoon veel meer mensen ook. Dus dat wordt heel anders. Ja. Benieuwd hoe dat gaat. We hebben Luca van der Homberg, de DJ. Die staat onder andere op Club Hacienda Festival. Is die volgens mij de grote afsluiter dit jaar in Venlo. Ook zijn enige show in Venlo. Want hij is heel populair tegenwoordig en reist eigenlijk van plek naar plek om te draaien deze zomer. Dus hij vertelt daarover. We hebben Marloes Eipelaar, radiocollega natuurlijk ook,
0: zeker.
1: Van Club Lam. Zij staan deze zomer, midden in de zomer, in Maasbom met Ouwe Hoeren. Een soort sitcom die ze live met publiek gaan opnemen. En ze staan op met Club Lam ook nog op het zomerparkfeest. En daar maken ze Nedinska-plein.
0: Leuk.
1: Daar kan ze ook iets over vertellen, denk ik. En Karin Vaas, de schrijfster. En zij weet alles over, de kinderen zijn uitgevlogen. En wat voor vakanties je dan een vrouw die toch nog een reis wil maken. Ja, ja. Vroeger ging je altijd met je gezin. Wat ga je dan doen? En het kan in een groepsreizenhoek zitten of gewoon alleen op pad. Daar weet ze op een ontzettend leuke manier over te vertellen.
0: Dus, komt me heel bekend voor. Ja, wij moesten ook altijd, als wij dus op vakantie gingen met de kinderen, wat gaan we doen?
1: Ja,
0: dat is altijd een thema. En de ene wil dit, de ander wil dat. Ja, je moet toch een keuze maken waar iedereen een beetje happy mee is.
1: Zeker, dat is een beetje. Ja. Dat probleem heb je nu niet meer zo.
0: Minder, want de kinderen zijn een beetje uitgevlogen. Ja, niet uitgevlogen. Eentje die komt nu terug van zijn studentenkamer. Ja, en de ander die gaat naar de hogere hotelschool. Die heeft dan ook zijn eigen dingetjes. Dus ik denk ook niet dat ze allebei nog met ons meegaan. Misschien Jules of Gijs in dit geval, de jongste.
1: En zijn die discussies er ook met mevrouw Bauer of valt dat mee?
0: Ze heeft natuurlijk wel een eigen mening hoor. Dus wat dat betreft is het altijd wel eventjes touw trekken. Maar uiteindelijk komen we er wel uit hoor.
1: Dat zo hoorde toch ook. Hè? Ja. Dat is een beetje de meet in the middle. We hebben trouwens vandaag ook nog muziek. We sluiten het seizoen mooi af met muziek van Quanta Happe. Die binnenkort ook een nieuwe cd, een nieuw album presenteren. Dus
0: leuk. Nou, ik heb de wereld eens moeilijk gedraaid, dus dat is dan wel toepasselijk.
1: Heel mooi.
0: Oké, bedankt.

0: Ja, we hoorden Chantal Jansen en Frans Pollux uiteraard. Dat is een nummer wat lang geleden is geschreven. En daarvoor hebben we eigenlijk iemand aan de lijn die daar heel veel verstand van heeft. Dat is niemand minder dan Finbar van der Veen van de Nacht van het Limburgs Leed. Finbar, ben je aan de lijn?
1: Goedemorgen, ik ben er, Harold.
0: Goedemorgen. Ja, dit is eigenlijk een nummer wat al een hele tijd geleden geschreven is door Frans. En met een hele jonge Chantal Jansen uiteraard. En we kunnen nu een nieuwe versie verwachten.
1: Ja, zeker, zeker. Voor ons project Leesjes voor de Eeuwigheid deel 2, waar we het oeuvre van Frans Pollux centraal stellen, heeft de herstaande band gekozen om een nieuwe versie van Hello in the Yellow op te nemen. Ja. En ja, de jongens hebben het gewoon voor elkaar gekregen om Chantal te schrikken om dit nummer samen uit te brengen.
0: Dat is eigenlijk best wel bijzonder, hè? Want Chantal is natuurlijk een heel druk bezet iemand. En krijgt ze maar bereid om hier aan mee te werken.
1: Ja, zeker. Wij hadden ook echt zoiets van, daar hadden we niet eens van kunnen dromen dat zij bij dit project ook nog eens betrokken zou raken. Er werd van tevoren ook gezegd van, de kans is superklein dat ze het doet. Maar ze heeft ja gezegd ze doet gewoon mee aan dit project.
0: Ja, je hebt die versie natuurlijk al gehoord, neem ik aan.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, waanzinnig. Voor ons was het sowieso de afgelopen maand was het echt elke dag Sinterklaas dat er weer een nieuw liedje in onze mailbox zat voor het project. Ja. Maar bij deze hadden we meteen met ons bestuur in de appgroep van echt fantastisch. Staat als een huis. En Chantal is natuurlijk ook wat ouder geworden. Dus het kinderstemmetje is er een beetje vanaf. Ja. Maar het is gewoon een super eigentijdse versie geworden. En die jongens van de herfst van de band waren niet eens geboren bij het origineel. Dus natuurlijk ook wel bijzonder dat zij dan nu duet met Chantal aan zijn gegaan.
0: Ja, grappig. Weet je misschien ook hoe dat eigenlijk is ontstaan? Dat de herfsthanen met Chantal in contact zijn gekomen. En hebben ze haar gebeld? Of hoe is dat eigenlijk gelopen?
1: Ze zaten een beetje te brainstormen van welk liedje gaan we überhaupt kiezen van Frans Pollux. Dan kwamen ze op een gegeven moment uit van Hello in the Yellow is wel iets waar we een draai aan willen geven. Ja. Maar dat nummer is in de oorspronkelijke versie is het een duet. Dus toen begon het wel een beetje van met wie ga je dan dat duet opbrengen? En dan kwam de naam van Chantal op te proppen en gewoon het idee ontstaan van gewoon laten we haar voorbeeld gaan benaderen. Ja. En gewoon keihard doorgezet en het voor elkaar gekregen.
0: Ja, mooi. Ja, 17 september dan hebben jullie de release van de CD, Liedjes voor de Eeuwigheid nummer 2. Chantal zal dan wel niet daar zijn, denk ik, toch?
1: Dat is hetzelfde als we erin stellen met het meedoen over überhaupt. Van kijk, de kans dat zij daar die avond aanwezig is, is nog geen 1% verder. als de herfstaande band het lukt om haar mee te laten zingen, zou ik zeggen, misschien doen zij nog wel een poging om haar. En ik denk, als zij kan, zal ze er zeker bij willen zijn. Maar haar agenda is super, super vol verder. Dus de kans dat zij daar op de bühne staat, die achten wij zelf ook bijzonder klein.
0: Ja, zeker. Goed, 17 september is dus die release in Grenswerk. Helaas al uitverkocht, heb ik gelezen.
1: Ja, helaas, het ging inderdaad als een trein. Dus wij zijn er blij mee dat we het album, overigens ook op vinyl komt hij uit. Kunnen we dan die avond gewoon in een vol Grenswerk kunnen we het gaan presenteren. En ook de liedjes die nu nog niet algemeen bekend zijn, die gaan dan hun weg vinden naar een breed publiek.
0: Ja, 19 september is dan uiteraard de Nacht van het Limburgs Leed. Wij als Omroep Venlo doen daar uiteraard mee met de Venlose 100.
1: Heel leuk.
0: Ja, zeker. En we zijn ook heel blij dat jullie daar ook meer in kunnen gaan betekenen voor ons. Want die samenwerking, we hebben dat ook laatst met ons overleg nog een keer benadrukt. Ja, die moet gewoon beter. Dat is een win-win situatie en heel Venlo heeft daar gewoon alleen maar baat bij. En daar zijn we heel blij mee. En we hopen natuurlijk ook dat we ook een paar artiesten in ons eigen programma in die top 100 mee kunnen laten doen. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. En ik denk ook, maar dat moet je zelf natuurlijk aangeven, of dan bij die kroegen overal waar die optredens plaatsvinden, of daar dan ook een aantal liedjes van de Liedjes voor de Eeuwigheid 2 of 1 misschien nog wel nog terugkomen. Of weet je dat niet? Hij is even weggevallen, zie ik. Ja, ik weet niet waarom. Het was ook net vanmorgen bij de weerman. Dan is in één keer de lijn verbroken. Finbar? Nee, hij is weg. Hij is gewoon weggevallen. Maar goed, we hebben in ieder geval wel nog gesproken over dat concert. Of in ieder geval het optreden van de Nacht van het Limburgs Leed en de Liedjes voor de Eeuwigheid 2. Dus laten we verder gaan met het volgende nummer.

0: Right Over You van Jenna. Ja, het tweede uur van Vitamina Venlo zit alweer bijna op. En we gaan zo meteen weer verder met onze non-stop. En ja, dit is dan de laatste uitzending voor dit seizoen voor Vitamina Venlo. En we gaan 4 september weer verder met een nieuwe versie van Vitamina Venlo. Ik wens in ieder geval iedereen nog een fijn weekend en voor straks een hele fijne vakantie. En tot de volgende keer.
1: Omroep Venlo.
2: Keur Slagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keur Slagerij De Karbender. Keur Slagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keur Slagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt het Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 20 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
7: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Sinds middernacht geldt in Limburg code rood vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio roept mensen op om op elkaar te letten. Veel organisaties en bedrijven doen aanpassingen vanwege het warme weer. Flink wat winkels kiezen ervoor om vandaag de deuren gesloten te houden of aangepaste openingstijden te hanteren. Ook de Stadsbibliotheek in Venlo gaat vandaag niet open. Evenementen worden aangepast of geannuleerd. Leerlingen van de middelbare scholen van OGVO hebben vandaag hun dag vrij. In een e-mail aan ouders en leerlingen liet de scholenkoepel gisteren weten dat de lessen vanwege de verwachte hitte niet doorgaan. Ook een aantal basisscholen in Venlo is dicht of geeft ouders de keuze om hun kinderen wel of niet naar school te brengen. Jan Kobbehagen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Brightlands Maastricht Health Campus. Hij ontving het lintje donderdag aan het einde van de middag uit handen van burgemeester Antoine Scholten. De 62-jarige Kobbehagen gaf 10 jaar leiding aan de campus in Maastricht. En de Herfstzaneband maakt voor het project Leedjes voor de Eeuwigheid 2 een nieuwe versie van het liedje Hallo in the Yellow. Bijzonder is dat net als bij het origineel van Frans Pollux zangeres Chantal Jansen meedoet. Het nummer verschijnt op vrijdag 3 juli. Bij Leedjes voor de Eeuwigheid 2 maken jonge muzikanten en bands eigen versies van nummers van Frans Pollux. Zonnig en extreme temperaturen, vanmiddag rond de 40 graden. Vanavond kans op regen en onweer.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Rotterdam Dordrecht Centrum staat een auto met pech. De rechterreis ook is dicht, vertraging 10 minuten. En de A27, Breda Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo maar. Ook voor een helm. Wist bij ons op het juiste adres. Velowag in Tegelen.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 breda Gorkum bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En de A58 breda Bergen op Zoom voor Heerlen nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
7: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het nationaal defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Berg op Zoom 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A27 bij Daag-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging ook. En tenslotte valt toch op in het zuiden van het land de A29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 6 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Blik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Assen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je een kwartier vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Sinds middernacht geldt in Limburg code rood vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio roept mensen op om op elkaar te letten. Veel organisaties en bedrijven doen aanpassingen vanwege het warme weer. Flink wat winkels kiezen ervoor om vandaag de deuren gesloten te houden of aangepaste openingstijden te hanteren. Ook de Stadsbibliotheek in Venlo gaat vandaag niet open. Evenementen worden aangepast of geannuleerd. Leerlingen van de middelbare scholen van OGVO hebben vandaag hun dag vrij. In een e-mail aan ouders en leerlingen liet de scholenkoepel gisteren weten dat de lessen vanwege de verwachte hitte niet doorgaan. Ook een aantal basisscholen in Venlo is dicht of geeft ouders de keuze om hun kinderen wel of niet naar school te brengen. Jan Kobbehagen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Brightlands Maastricht Health Campus. Hij ontving het lintje donderdag aan het einde van de middag uit handen van burgemeester Antoine Scholten. De 62-jarige Kobbehagen gaf 10 jaar leiding aan de campus in Maastricht. En de Herfstzaneband maakt voor het project Leedjes voor de Eeuwigheid 2 een nieuwe versie van het liedje Hallo in the Yellow. Bijzonder is dat net als bij het origineel van Frans Pollux zangeres Chantal Jansen meedoet. Het nummer verschijnt op vrijdag 3 juli. Bij Leedjes voor de Eeuwigheid 2 maken jonge muzikanten en bands eigen versies van nummers van Frans Pollux. Zonnig en extreme temperaturen, vanmiddag rond de 40 graden. Vanavond kans op regen en onweer.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, is bij de Haringvlietbrug een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom, staat bij Heerlen een auto in brand. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nu, hè? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook vier fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, gebeurde eerder bij Culemborg een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Rotterdam richting Antwerpen, bij Hogerheide 20 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Arnhem, bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Zet hem af te koelen. Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Sinds middernacht geldt in Limburg code rood vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio roept mensen op om op elkaar te letten. Veel organisaties en bedrijven doen aanpassingen vanwege het warme weer. Flink wat winkels kiezen ervoor om vandaag de deuren gesloten te houden of aangepaste openingstijden te hanteren. Ook de Stadsbibliotheek in Venlo gaat vandaag niet open. Evenementen worden aangepast of geannuleerd. Leerlingen van de middelbare scholen van OGVO hebben vandaag hun dag vrij. In een e-mail aan ouders en leerlingen liet de scholenkoepel gisteren weten dat de lessen vanwege de verwachte hitte niet doorgaan. Ook een aantal basisscholen in Venlo is dicht of geeft ouders de keuze om hun kinderen wel of niet naar school te brengen. Jan Kobbehagen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Brightlands Maastricht Health Campus. Hij ontving het lintje donderdag aan het einde van de middag uit handen van burgemeester Antoine Scholten. De 62-jarige Kobbehagen gaf 10 jaar leiding aan de campus in Maastricht. En de Herfstzaneband maakt voor het project Leentjes voor de Eeuwigheid 2 een nieuwe versie van het liedje Hallo in the Yellow. Bijzonder is dat net als bij het origineel van Frans Pollux zangeres Chantal Jansen meedoet. Het nummer verschijnt op vrijdag 3 juli. Bij Leentjes voor de Eeuwigheid 2 maken jonge muzikanten en bands eigen versies van nummers van Frans Pollux. Zonnig en extreme temperaturen, vanmiddag rond de 40 graden. Vanavond kans op regen en onweer.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je tussen de afrit Tolen en Hoge Heide een kwartier vertraging. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Een half uur extra, er staat 10 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
2: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudio Leonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50. Maar het begint met de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 van Rotterdam naar Antwerpen, tussen de Alfred Tholen en Hogerheide. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en een uur vertraging door een autobrand. De rechter rijstrook is daar dicht. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2 en dan de A15 langs Tiel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
7: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
6: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.

0: Omroep Venlo.
1: Het Venloze nieuws.
2: Sinds middernacht geldt in Limburg code rood vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio roept mensen op om op elkaar te letten. Veel organisaties en bedrijven doen aanpassingen vanwege het warme weer. Flink wat winkels kiezen ervoor om vandaag de deuren gesloten te houden of aangepaste openingstijden te hanteren. Ook de Stadsbibliotheek in Venlo gaat vandaag niet open. Evenementen worden aangepast of geannuleerd. Leerlingen van de middelbare scholen van OGVO hebben vandaag hun dag vrij. In een e-mail aan ouders en leerlingen liet de scholenkoepel gisteren weten dat de lessen vanwege de verwachte hitte niet doorgaan. Ook een aantal basisscholen in Venlo is dicht of geeft ouders de keuze om hun kinderen wel of niet naar school te brengen. Jan Kobbehagen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Brightlands Maastricht Health Campus. Hij ontving het lintje donderdag aan het einde van de middag uit handen van burgemeester Antoine Scholten. De 62-jarige Kobbehagen gaf 10 jaar leiding aan de campus in Maastricht. En de Herfstzaneband maakt voor het project Leentjes voor de Eeuwigheid 2 een nieuwe versie van het liedje Hallo in the Yellow. Bijzonder is dat net als bij het origineel van Frans Pollux zangeres Chantal Jansen meedoet. Het nummer verschijnt op vrijdag 3 juli. Bij Leentjes voor de Eeuwigheid 2 maken jonge muzikanten en bands eigen versies van nummers van Frans Pollux. Zonnig en extreme temperaturen, vanmiddag rond de 40 graden. Vanavond kans op regen en onweer.
1: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Werkendam en Gorkum een kwartier extra door de werkzaamheden. Dan diezelfde A27, maar dan naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. Je bent een uur extra kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef. Staat 10 kilometer door die autobrand. Rechter rijstrook is daar dicht. En omrijden doe je via Den Bosch en Knoopendel over de A2 en de A15. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle Zuid is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De klas.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 50 kilometer file op de A4 Rotterdam-Antwerpen, moet ik zeggen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom. 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
7: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velomar in Tegelen.
8: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
0: Omroep Venlo 96.9.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Nederland.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag 29 tot 38 graden, met later weer kans op onweer.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat één file. Op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Zet hem af te koelen, kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langzaam op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
8: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo maar. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
9: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. maatwerk of confectie, Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.

0: goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: De hits van nu. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Zoekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

pak en beton. Met een hoedgang op zijn lot. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeut maakt in een wee, in het poer wonende heer. De wet snoert met wee, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant door heid het heen niet doen.

in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land